0: Egierenland Radio. Is de flitsschijf van deze week.
1: OG met Something Perfect.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
10: Bel ons 020-679-0052.
9: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Wauw.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
10: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie in kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

0: Het is droog en licht bewolkt. Bij een temperatuur van rond de 10 graden waait er een zwakke noordoostenwind. Aan de kust kan die matig tot vrij krachtig zijn. In de loop van de ochtend wordt de wind wat krachtiger, vooral aan de kust, en is er een mix van wolken en zon. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 mei. Op vrijdag 10 mei 1940 begint operatie Volgelb. Nazi-Duitsland valt Nederland, België en Luxemburg binnen. Het Nederlandse leger wordt volledig verrast door de aanval. Bruggen, vliegvelden en steden worden direct bestookt. De oorlog in Nederland begint officieel op deze dag. Voor veel gezinnen verandert het leven voorgoed. Het is het begin van 5 jaar bezetting. Op vrijdag 10 mei 1940 wordt Winston Churchill benoemd tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Neville Chamberlain op in een cruciaal moment van de oorlog. Churchill groeit uit tot het symbool van Britse weerstand tegen Nazi-Duitsland. Zijn leiderschap bepaalt mede de koers van de geallieerden. Op zaterdag 10 mei 1941 vliegt Rudolf Hess onverwacht naar Schotland. Hij probeert zelfstandig een vredesdeal met het Verenigd Koninkrijk te sluiten. De missie mislukt en hij wordt gearresteerd. Zijn actie blijft een van de grootste mysteries van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger Frans Duits, zanger Ray Dalton, zangeres Mo en singer-songwriter Donovan. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Dus radio wint. Doe mee en win. Wauw. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
0: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
11: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
12: Is de flitsschijf van deze week.
13: OG met Something Perfect.

0: Rijnland Radio Info.
1: KOZ Festival Deurne. Ook in 2026 zijn we erbij. Met een bruisende viering van muziek, sfeer en saamhorigheid in het hart van Deurne. Het festival staat bekend om zijn toegankelijke karakter en een gevarieerde programmering met nationale en internationale artiesten. Denk aan Martin Garrix, Frenna, Goldband, Crisscross Amsterdam, Bankzitters, Roxy Dekker en Bilal Wahib. Zijn een aantal namen op het KOZ Festival 14 tot en met 16 mei aan de Walsbergsweg in Deurne. Meer informatie vind je op koz-festival.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteer.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïben zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaartocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Het is droog en licht bewolkt. Bij een temperatuur van rond de 10 graden waait er een zwakke noordoostenwind. Aan de kust kan die matig tot vrij krachtig zijn. In de loop van de ochtend wordt de wind wat krachtiger, vooral aan de kust, en is er een mix van wolken en zon. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 mei. Op vrijdag 10 mei 1940 begint operatie Volgelb. Nazi-Duitsland valt Nederland, België en Luxemburg binnen. Het Nederlandse leger wordt volledig verrast door de aanval. Bruggen, vliegvelden en steden worden direct bestookt. De oorlog in Nederland begint officieel op deze dag. Voor veel gezinnen verandert het leven voorgoed. Het is het begin van 5 jaar bezetting. Op vrijdag 10 mei 1940 wordt Winston Churchill benoemd tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Neville Chamberlain op in een cruciaal moment van de oorlog. Churchill groeit uit tot het symbool van Britse weerstand tegen Nazi-Duitsland. Zijn leiderschap bepaalt mede de koers van de geallieerden. Op zaterdag 10 mei 1941 vliegt Rudolf Hess onverwacht naar Schotland. Hij probeert zelfstandig een vredesdeal met het Verenigd Koninkrijk te sluiten. De missie mislukt en hij wordt gearresteerd. Zijn actie blijft een van de grootste mysteries van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger Frans Duits, zanger Ray Dalton, zangeres Mo en singer-songwriter Donovan. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Heroes Dutch Comic Con Summer 2026 is het grootste popcultuurevenement dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt duizenden fans samen die een gedeelde passie hebben voor films, series, strips, games, anime, maar ook fantasy en science fiction. Meer dan 55.000 bezoekers per editie behoren tot de grootste Comic Con van Nederland en vormt een bruisende ontmoetingsplek voor uiteenlopende fandoms. Dat allemaal dus van 20 tot en met 21 juni, Jaarbeurs Utrecht. Heroes Dutch Comic Con Summer.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Ries, ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

Het is droog en licht bewolkt. Bij een temperatuur van rond de 10 graden waait er een zwakke noordoostenwind. Aan de kust kan die matig tot vrij krachtig zijn. In de loop van de ochtend wordt de wind wat krachtiger, vooral aan de kust, en is er een mix van wolken en zon. De middagtemperaturen

0: komen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 mei. Op vrijdag 10 mei 1940 begint operatie Volgelb. Nazi-Duitsland valt Nederland, België en Luxemburg binnen. Het Nederlandse leger wordt volledig verrast door de aanval. Bruggen, vliegvelden en steden worden direct bestookt. De oorlog in Nederland begint officieel op deze dag. Voor veel gezinnen verandert het leven voorgoed. Het is het begin van 5 jaar bezetting. Op vrijdag 10 mei 1940 wordt Winston Churchill benoemd tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Neville Chamberlain op in een cruciaal moment van de oorlog. Churchill groeit uit tot het symbool van Britse weerstand tegen Nazi-Duitsland. Zijn leiderschap bepaalt mede de koers van de geallieerden. Op zaterdag 10 mei 1941 vliegt Rudolf Hess onverwacht naar Schotland. Hij probeert zelfstandig een vredesdeal met het Verenigd Koninkrijk te sluiten. De missie mislukt en hij wordt gearresteerd. Zijn actie blijft een van de grootste mysteries van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger Frans Duits, zanger Ray Dalton, zangeres Mo en singer-songwriter Donovan. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: heb jij gedaan?
1: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99

0: Nee, Plus Radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee

0: het wereldrecord Hair Powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Sint-Pietersgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Is de flitsschijf van deze week.
4: OG met Something Perfect.

0: Rijnland Radio Info.
1: Tijdens de Doedag Bommelerwaard zijn inwoners van alle leeftijden van harte welkom om kennis te maken met bedrijven en beroepen uit de regio. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 juni van 1 uur tot 5 uur bij Boerengolf Hedel, waar diverse bedrijven uit de regio samenkomen. De Doedag is geschikt voor het hele gezin, van kinderen en jongeren tot ouders. Bezoekers kunnen zelf aan de slag en ontdekken wat er allemaal mogelijk is binnen onder andere techniek, bouw, logistiek en dienstverlening. Door te kijken en te doen krijgen bezoekers een goed beeld van het werk en de kansen in de Bommelerwaard. De dag laat zien hoeveel er in de regio te beleven en te leren is en brengt inwoners en bedrijven dichter bij elkaar.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Vierenland Radio Info.
1: Groove Garden is het grootste Nederlandse dancefestival dat dit jaar plaatsvindt op 16 en 17 mei op een terrein in Sittard. Het evenement viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum en staat bekend als een van de grootste festivals in het zuiden van Nederland. Tijdens het weekend wordt het terrein omgebouwd tot een uitgebreid festivalgebied met meerdere stages, waaronder verschillende muziekstijlen, samenkomen. Verwacht optredens van Chris Cross Amsterdam, Ronnie Flex, Blaster Jax, La Fuente, Mr. Belton Weasel, je broer, Koen, Bilal Wahib, House Quick en vele, vele anderen. Groove Garden dus in Sittard. Kijk voor meer informatie www.groove.garden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Plus Radio wint.
1: Doe mee en win.
2: Wauw.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag. Vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: U zoekt correcte en nette consumenten?
12: Nette consumenten.
11: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Rivierenland Radio Headlines.
14: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd. Zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
15: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
16: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: Nederland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige park Sonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tribute bands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Hoe kwam het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
5: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Ik ben Bretje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Dierenland Radio Info.
1: Heroes Dutch Comic Con Summer 2026 is het grootste popcultuurevenement dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt duizenden fans samen die een gedeelde passie hebben voor films, series, strips, games, anime, maar ook fantasy en science fiction. Meer dan 55.000 bezoekers per editie worden tot de grootste Comic Con van Nederland en vormt een bruisende ontmoetingsplek voor uiteenlopende fandoms. Dat allemaal dus van 20 tot en met 21 juni, Jaarbeurs Utrecht. Heroes Dutch Comic Con Summer.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dus radio wint. Doe mee en win.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
16: Rivierenland Radio. Headlines.
17: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
16: Rivierenland Radio.
18: In Gielsen en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Burenland Radio Info.
1: Vergeet Spanje, Griekenland of Portugal. Deze zomer komt het warme gevoel gewoon weer naar het dorpshuis Gelresend onder de naam Moreno Zomerfestijn. Op 30 mei aanstaande kan er weer worden gedanst, gefeest en uiteraard gedronken worden met deze toppers. José, Stefanos, Sherena, Jacques van Gestel, DJ Fons, Luc den Elsen, Rini van der Kerkhof en uiteraard Johan Moreno. Koop nu je kaarten op www.vanhoeselmusic.com/zomerfestijn.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland Radio.
11: is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A58 vanuit Tilburg naar Breda... op de rechterrijstrook bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar.
0: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
13: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Het Rijdersfestival in Rosmalen vindt dit jaar plaats op 30 en 31 mei. En volgt een groot buitenevenement voor iedereen met een passie voor motoren en alles wat daarbij komt kijken. Op het terrein van het Autotron draait het 2 dagen lang om beleving, vrijheid en het gevoel van rijden, waarbij bezoekers zelf actief kunnen deelnemen aan proefritten op uiteenlopende motoren. Dat gaat dan van sportieve modellen tot custom build. Het festival is opgebouwd uit verschillende thematische werelden, waarin uiteenlopende aspecten van de motorcultuur centraal staan. Het Riders Festival dus 30 en 31 mei, Autotron Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio. Allee.

0: Vierenland Radio Info.
1: Westerlo vindt plaats van 29 tot en met 31 mei op het katholieke eiland van de stadsgrachten van Hulst. Er staat opnieuw garant voor een veelzijdig festivalervaring. 3 dagen lang komen muziek, cultuur en beleving samen in een intieme setting met zowel de grote namen als opkomend talent op het podium. Festival heeft door de jaren heen een sterke reputatie opgebouwd met een mix van indie, pop, rock, elektronische muziek, urban, aangevuld met verrassende randprogrammeringen. De editie van 2026 bevat onder andere optredens van The Wombats, Nicky Romero, Anton, Sommieux, Deus, Davina Michel, Channel Zero, Shame, Jonna Fraser, Esteem, Gavin James en vele, vele anderen. Volledige line-up kun je ook vinden en tickets op westrock.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al 2 LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met Afghanistan, aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: Kijk, en dan begin je je programma heerlijk met David Bowie en Absolute Beginners. Een hele goede middag allemaal op deze zondag 10 mei 2026. Dit is Lunchroom met Francis Dix op Rivierenland Radio. En nu uit België, Bon Ton Ton, I Lie and I Cheat. Zo mooi.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

0: Het is droog en licht bewolkt. In de loop van de ochtend neemt de wind wat toe, vooral aan de kust. Met een mix van wolken en zon komen de middagtemperaturen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Deze nog, het is van even geleden. Solid Harmony. En Harmony schrijft met een E op het eind en dan een hoofdletter E. Dus afgekort noemden ze zichzelf eigenlijk gewoon She. Uit 1998 was dat I'll Be There For You. Miss Montville met Just a Flirt, die ga ik zo voor je draaien. Na Michael Jackson.

En straks tussen 12:30 en 1:00 hoor je zoals gebruikelijk weer een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis. En deze had daar prima tussen gepast, maar die had ik al op de planning staan. Miss Montreal en Just a Flirt. Zometeen, na wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws, ben ik bij je terug weer met het tweede halfuurtje van Lunchroom. En dan hoor je onder andere The Alan Parsons Project. Voor nu eerst nog even Maxime, hoe dan ook.

0: Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.

Don't Answer Me, The Alan Parsons Project. En het verhaal van deze zangeres is weer eentje om in de geschiedenisboeken terecht te laten komen. Nou, daar staat het al in, hoor. Ze werkte als een soort van koffiejuffrouw, manager van alles, schoonmaakster in een studio, een recording studio in Londen. En ze liep ze wat te neurien en te zingen. En dat werd opgepikt door de mensen die daar muziek aan het maken waren. En the rest is history. Tasman Archer, daar heb ik het over. Hier is Sleeping Satellite.

0: Rijnland Radio Info.
1: Heroes Dutch Comic Con Summer 2026 is het grootste popcultuurevenement dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt duizenden fans samen die een gedeelde passie hebben voor films, series, strips, games, anime, maar ook fantasy en science fiction. Meer dan 55.000 bezoekers per editie worden tot de grootste comic-cons van Nederland en vormt een bruisende ontmoetingsplek voor uiteenlopende fandoms. Dat allemaal dus van 20 tot en met 21 juni, Jaarbeurs Utrecht. Heroes Dutch Comic Con Summer.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En voor het prachtige liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat je niet al te vaak meer hoort op de radio, gaan we terug naar het jaar 2000. Het kwam helaas niet verder dan de tippenraden. Maar ik vind het mooi, hier is De Dijk met Als het golft, dan golft.

En het is weer voorbij gevlogen, dit eerste uurtje lunchroom op de zondagmiddag hier op Rivierenland Radio. Maar niet getreurd, zometeen het tweede uur. Dus nog een uurtje alleen maar heerlijke muziek. En dan ga ik beginnen met Marvin Gaye. Tot zo.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je 1/2 uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Het is iets na ene op zondagmiddag 10 mei alweer. We zitten midden in het voorjaar. Wat gaat de tijd toch snel. En dat maakt het alleen maar fijner met leuke muziek toch op de achtergrond. Zoals deze van Marvin Gaye. Daar begon ik mee. Sexual Healing. En dit zijn The Corrs Radio.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Het zijn drie zussen en één broer. Die heten Cor met hun achternaam. Vandaar The Cors. En van de

0: Burenland Radio Info.
1: Vergeet Spanje, Griekenland of Portugal. Deze zomer komt het warme gevoel gewoon weer naar het dorpshuis Gelders-End onder de naam Moreno Zomerfestijn. Op 30 mei aanstaande kan er weer worden gedanst, gefeest en uiteraard gedronken worden met deze toppers. José, Stefanos, Sherena, Jacques van Gestel, DJ Fons, Luc den Elsen, Rini van der Kerkhof en uiteraard Johan Moreno. Koop nu je kaarten op www.vanhoeselmusic.com/zomerfestijn.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Gisteren stond ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik had er graag heen gewild, maar helaas, dat ging niet lukken. Dat moet echt fantastisch geweest zijn. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Sneller, die ga ik zo voor je draaien met Blijven Slapen. Na Huey Lewis samen met zijn Muse en The Power of Love.

0: vaker. We gaan even richting wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws. En daarna ben ik bij je terug met het laatste half uurtje voor deze zondag dan van Lunchroom op Rivierenland Radio. En dan hoor je de flitsschijf, die is van OG.
1: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99.

0: Dus Radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70's tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
3: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
4: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
3: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden... dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
6: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.
4: Dit is de flitsschijf van deze week.
7: OG met Something Perfect.

Nederland Radio, dus die hoor je extra vaak omdat we hem extra leuk vinden. Oh, Jean was dat. De drie zusjes en Something Perfect. Zometeen weer een pareltje uit de jaren 80, wat je niet al te vaak meer hoort. Eerst nog twee andere liedjes. Mariah Carey, die hoor je na dit heerlijke nummer van Bobby Brown. Two can play the

0: Nederland Radio Info.
1: Lost Lake Festival is een kleinschalig sfeervol muziekfestival dat plaatsvindt aan het water van stroom 10 bij de Geppensplas in Os. De editie van 2026 wordt gehouden van donderdag 14 mei tot en met zaterdag 16 mei. En combineert muziek, gezelligheid en natuur samen. Het festivalterrein ligt direct aan het strand, wordt omringd door bomen en grasvelden en wordt verzorgd door een spannen en een zomerse festivalsfeer. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er een gratis familiedag. En dan de dag daarna, dat is op 15 mei en 16 mei, verschillende optredens van onder andere Baby Blue, Wild Styles, VD Jeruut, Je Broer, DJ Jean en Chique Bazen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En voor het pareltje uit de jaren 80, wat je veel te weinig hoort op de radio, maar gelukkig wel hier op Rivierenland Radio. Daarvoor gaan we terug naar 1986. Het verscheen een jaartje later in de film The Lost Boys. En het is zo'n mooi nummer van de band. Die heet The Call. Hier is I Still Believe.

0: hard op de achterbank.
1: En het zit er weer op, deze lunchroom op de zondagmiddag. Ik hoop dat ik jou op een hele prettige manier de zondagmiddag ingeloodst hebt. En ik hoop dat je een rest van een prachtig weekend hebt en een topweek voor de boeg. En wat mij betreft, tot volgende week zaterdagmiddag 12 uur.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013-518-1903.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kidsrun zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim €340.000 cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en €3.000 contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Rivierenland Radio.
6: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Beste luisteraars, een hele goede middag. Het is zondagmiddag even over de klok van 2:00. Dat betekent dat het weer hoog tijd is voor Muziekmasters hier op Rivierenland. Nadat we daarnet volop hebben kunnen genieten van het programma Lunchroom van 12 tot 2. De komende 2 uur ben ik bij je, Hans van der Heijden. Een hele goede middag. En ik ben deze editie van Muziekmasters op deze zondag begonnen met het nummer Brilliant Disguise van Bruce Springsteen. Jawel, uit 1987.
1: Tot 4:00 is dit Muziekmasters.

Ook op internet. Maar ja, eigenlijk zingt iedereen gewoon lekker nee, na, na, na. Het is in elk geval van de Belgische band Vaya con Dias, uitgebracht in 1990. En afkomstig van hun album Night Owls bereikten in het najaar van het jaar het hitlijsten, waaronder de top 40 in ons eigen Nederland. Jawel, over hitlijsten gesproken. We hebben er eentje van dit moment hoor. Hier is Shakira met dat nummer uit de Zootropolis 2 film. Hier is Zoo. Come on, get-

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Rijdersfestival in Rosmalen vindt dit jaar plaats op 30 en 31 mei. En volgt een groot buitenevenement voor iedereen met een passie voor motoren en alles wat daarbij komt kijken. Op het terrein van het Autotron draait het 2 dagen lang om beleving, vrijheid en het gevoel van rijden, waarbij bezoekers zelf actief kunnen deelnemen aan proefritten op uiteenlopende motoren. Dat gaat dan van sportieve modellen tot custom build. Het festival is opgebouwd uit verschillende thematische werelden, waarin uiteenlopende aspecten van de motorcultuur centraal staan. Het Riders Festival dus 30 en 31 mei. Autotron Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Als je zo zou zeggen van we gaan even luisteren naar het nummer If You Believe van Sasha, dan denk ik dat de meeste mensen nog een klein beetje een peinzend gezicht laten zien. En ik moet eerlijk zeggen, dat gebeurde mij ook. Maar ik was er al snel achter dat het nummer een heerlijk, rustig, slow, romantisch nummer was van Sasha. Uit het jaar 1998. Het was zelfs ook een grote hit in het voorjaar van 99, dus een jaartje later. Even kijken, we gaan een lekker funky plaatje draaien. We gaan naar Boogeyman van de Rockaway Boulevard uit het jaar 1977.

0: inmiddels alweer de nodige leuke platen voorbij horen komen hier in de Muziekmasters op Rivierenland Radio. Te beluisteren, zoals je weet, op DAB Plus in heel Brabant en daarbuiten. En af en toe nog best wel ver ook nog. Maar ook in onze eigen app Rivierenland Radio. En natuurlijk op internet wereldwijd. www.rivierenland-radio.nl We zijn toe aan de headlines, dus ik ga er heel eventjes tussenuit. Ik ben zo weer eventjes terug. Tot zo.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Hoe kwam het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Rivierenland Radio. Headlines.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze rond deze tijd van Tenerife naar Eindhoven. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
15: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout.
16: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
17: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

Je kon luisteren naar een plaatje van een, nou, laat ik zeggen, een soort van gelegenheidsband. The Traveling Wilburys, want daar zat nog al wat talent tussen, kan ik je vertellen. Jeff Lynne, een van mijn favorieten van Electric Light Orchestra. Tom Petty, Roy Orbison, allerlei grote namen zaten er in deze Traveling Wilburys. En je kon luisteren naar Handle With Care uit het jaar 1988. Iets van een hele andere orde, een soort van kitsch disco zeg ik dan maar, met alle respect. Doris D and the Pins. Het nummer Shine Up en daar gaan we.

0: Rijnland Radio Info.
1: Tijdens de Doedag Bommelerwaard zijn inwoners van alle leeftijden van harte welkom om kennis te maken met bedrijven en beroepen uit de regio. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 juni van 1 uur tot 5 uur bij Boerengolf Hedel, waar diverse bedrijven uit de regio samenkomen. De Doedag is geschikt voor het hele gezin, van kinderen en jongeren tot ouders. Bezoekers kunnen zelf aan de slag en ontdekken wat er allemaal mogelijk is binnen onder andere techniek, bouw, logistiek en dienstverlening. Door te kijken en te doen krijgen bezoekers een goed beeld van het werk en de kansen in de Bommelerwaard. De dag laat zien hoeveel er in de regio te beleven en te leren is en brengt inwoners en bedrijven dichter bij elkaar.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De man die alles kan. Dat vind ik een beetje van deze rasartiest Will Smith. Hij kan acteren, hij kan zingen, hij kan rappen. Hij kan, wat kan hij eigenlijk niet? Gaat hem goed af, moet ik zeggen. En zingen kan hij dus. Get in Jiggy With It. Bekend sampletje, bekend melodietje natuurlijk van een ander nummer uit de 80's. Dit nummer kwam uit 1998 en afkomstig van zijn debuut solo album Big Willie Style. Wij gaan naar de hitlijsten van dit moment. Ik moest even spieken. Waar gaan we doen? Ja, we gaan naar Olivia Rodrigo. Hier is Drop Dead.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Gisteren heb je natuurlijk kunnen genieten van de Songfestival Top 100 van 11 tot 6. De hele zaterdagmiddag gevuld met mooie Songfestivalmuziek op Rivierenland Radio. En vandaag heb je natuurlijk al de nodige andere programma's gehoord. Waaronder nu het eerste uur wat voorbij is van Muziekmasters op Rivierenland Radio. Maar geen nood, want dit programma bestaat uit 2 uurtjes. Dus ik ga er even tussenuit. Aan de andere kant van 3 uur ben ik weer terug. Tot zo!

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht en op de A59 Den Bosch-Zierikzee voor knooppunt Zonzeel doe je er daardoor 5 minuten langer over.
1: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: Belofte maakt schuld. Ik zou terugkomen na de klok van 3 uur met het tweede deel van Muziekmasters. Dus dat heb ik dan maar even gedaan. Welkom terug, beste luisteraar. Tot aan de klok van 4 uur kun je nog luisteren naar Muziekmasters met ondergetekende Hans van der Heijden. En de playlist ziet er weer lekker uit. We hebben ook nog natuurlijk de flitsschijf die er tussendoor zit. Ik kan nog ook wel iets vertellen over het Songfestival Top 100 verhaal van gisteren. Maar laten we eerst even zeggen van harte welkom. En je kon luisteren naar Juanes La Camisa Negra.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Ik denk dat er maar weinig mensen of zangeressen, zangers mag ook hè, zijn die zo hoog kunnen zingen als Kate Bush. Dat heeft ze wel waargemaakt met haar eerste single Wuthering Heights. Het was haar debuutsingle. Het werd officieel uitgebracht in 1978 en het werd in dat jaar een enorme hit. Dus ik denk dat je dat nog wel weet herinneren als je geen 20 meer bent in elk geval. We gaan iets dichterbij. We gaan naar 1988 voor de heren van de Four Tops. De vier heren hier is Indestructible.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Heroes Dutch Comic Con Summer 2026 is het grootste popcultuurevenement dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt duizenden fans samen die een gedeelde passie hebben voor films, series, strips, games, anime, maar ook fantasy en science fiction. Meer dan 55.000 bezoekers per editie worden tot de grootste Comic Con van Nederland en vormt een bruisende ontmoetingsplek voor uiteenlopende fandoms. Dat allemaal dus van 20 tot en met 21 juni, Jaarbeurs Utrecht. Heroes Dutch Comic Con Summer.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ben Anit van Olivia Dean, de hitlijst van dit moment. Hey, ik weet niet of dat je gisteren hebt geluisterd naar de Songfestival Top 100. Ik denk het wel. Van 11 tot 6 heb je 100 platen voorbij horen komen. De nummer 1 was natuurlijk een hele terechte van Duncan Lawrence en nummer Arcade. Maar er zaten in de top 10 in elk geval, het waren er veel meer, maar in de top 10 vond je 3 Zweedse groepen, zangers, artiesten. Scandinavië sowieso 5 in de top 10, maar 3 uit Zweden. En dan maak ik even een heel klein bruggetje naar Dr. Alban, want die komt ook uit Zweden, de Zweedse tandarts, je weet wel. Look Who's Talking, uit het jaar 1994.

De mooiste muziek stroomt uit je speakers. En het bewijs is ook weer geleverd in dit programma Muziekmasters. Want deel 1 van uur 2 van Muziekmasters, daar zaten natuurlijk weer een paar hele mooie pareltjes tussen. Dat gaan we na de headlines zometeen ook weer doen. Hier op Rivierenland Radio breed uit te beluisteren. En ja, los van hoe je het beluistert op dit moment, app, DAB Plus of internet, maakt allemaal niet uit als je er maar bij blijft. Ik ben zometeen na de headlines weer even terug. En dan kunnen we verder gaan met weer een aantal.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
1: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen Breda-West en Dordrecht 25 minuten vertraging. En op de N281 Vaals richting Heerlen tussen Vaals en Simpelveld doe je er 10 minuten langer over.
3: Rivierenland Radio. In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A. Is de flitsschijf van deze week.
4: OG met Something Perfect.

De hele week heb je deze mooie nieuwe plaat van O'Jean kunnen beluisteren hier op Rivierenland Radio. Want de hele week flitsschijf van week nummer 19 van 4 tot en met 10 mei. Dus tot en met vandaag en vanavond ga je de nieuwe flitsschijf horen voor de komende week. Maar ik ben ontzettend blij met deze nieuwe plaat van O'Jean. Fantastisch mooi. Het is het werd gepresenteerd als een internationale hit. En het heeft een beetje, een beetje een broeierige eigentijdse R&B sound. Dus we zijn met z'n allen heel blij. Terechte flitsschijf voor de afgelopen week. Wij gaan snel naar Gerard Joling. Hier is Maak Me Gek.

0: Vierenland Radio Info.
1: Hemmeland Live, een energieke editie, vindt ook dit jaar weer plaats aan het water aan de Hemmeland in Monnikendam. Kleinschalig maar geliefd festival staat bekend om zijn ontspannen sfeer. En er is vooral natuur en muziek wat naadloos samenkomt. Bezoekers kunnen genieten van een mix van live muziek, lokaal eten en een gemoedelijke setting. Denk aan optredens van de Goldband, Frankje, Joost, Sommieu, Estien, Mo en Flemming en Antoon. Namen die voorbij komen op Hemmeland Live, 14 mei Monnikendam.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Alsof je aan het luisteren bent naar mijn dansprogramma River Dance hier op Rivierenland Radio. Maar niets is minder waar. Het was toevallig wel een lange uitvoering van het nummer Tell It To My Heart van Taylor Dane. Het plaatje kwam uit 1987. Groeide uit tot een iconische danspophit van de jaren 80. Ook in Nederland en andere delen van Europa. Maar zeker ook in Amerika. Iets wat ook in een danceversie is uitgebracht. Maar zeker ook in een originele versie. Is deze van John Legend. Uit 2013 is hier de hit All of Me.

0: De mooie hits vliegen om de oren hier in Muziekmasters op Rivierenland Radio. Dat betekent ook dat de tijd ontzettend snel gaat. Ik ben alweer bijna door de 2 uur Muziekmasters heen. Dus ik ga een klein beetje afscheid van je nemen. Ik ben er volgende week zaterdag weer van 2 tot 4 met de nieuwe editie van Muziekmasters. Je mag eventueel Rivierenland ook aanzetten vanavond van 6 tot 8. Want dan ben ik weer met mijn danceprogramma Riverdance. Maar vergeet ook vooral niet zometeen na de klok van 4 uur te luisteren naar Spits Licht. Met niemand minder dan onze eigen Rob de Vaan. Ik zeg tot een andere keer. Tot later.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
2: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt het vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug.
2: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Runaway Train van Soul Asylum, hoorde je. Hey, wees welkom. Dit is Rivierenland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan. Ik ben tot 6 uur bij je. Ik zit niet alleen in de studio. En daar ga je dadelijk nog wat meer over horen. We gaan natuurlijk ook nog bellen met Maastrielse zaken. Dus blijf lekker luisteren. En we maken de nieuwe flitsschijf bekend.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.

0: Cheers!
1: Kiss the Art of Noise, samen met Tom en Joost, moet ik zeggen. Ik ben nog eigenlijk een beetje moe van gisteren, want het is behoorlijk druk geweest gisteren met de Eurovisie Top 100. En we hebben het naderhand nog eventjes behoorlijk gezellig gehad hier in de studio. Nou, gezellig in de studio is het ook nog. Hierzo, want Jack van Gessel is in de studio. Die gaan we dadelijk ook interviewen. En we gaan dadelijk ook zijn platen draaien. Maar eerst een plaatje uit de flitsende 50. Bruno Mars, Adjus Mike.

0: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperaturen variëren van 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. Maar in de loop van de middag koelt het vanuit het noorden af. En waait een matige aan de westkust vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond is het overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noorden tot noordoostenwind is aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook in het noorden wat regen. 'S Middags klaart het in het noorden weer wat op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6. Morgenavond klaart het op en blijft het overwegend droog. Namorgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: We just, 1986, toen stond Moses genoteerd in de hitparade. Nou, je hoort hem al hoesten op de achtergrond.
1: Ja.
0: Goedemiddag, Jack.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, voor de mensen die jou niet kennen, zeg maar, wie is Jack van Gestel?
1: Wie is Jack van Gestel? Jack van Gestel is een man van 60 jaar, geboren en getogen in Oosterwijk. En die al ruim 40 jaar zingt.
0: 40 jaar, al 40 jaar.
1: En, ja.
0: En heb je altijd solo gezongen?
1: Nee, ik heb ook in een band gezeten.
0: Ja?
1: Een rock'n'roll band.
0: Okay.
1: En dat was ook eigenlijk de muziek waar het allemaal mee begonnen is. En sinds 2 jaar eigenlijk de draad weer een beetje opgepikt. En helemaal de andere kant op gegaan. Nederlandstalig en feesten en partijen.
0: Ah, oké. Okay. En hoe lang doe je dat dan, Nederlandstalig?
1: Ja, Nederlandstalig, dat werd wel langzaamaan steeds meer. Eigenlijk begin van René Schuurmans.
0: Ja.
1: Toen kwam ook het Nederlandstalige kwam echt op, zou ik maar zeggen. En toen zag je ook echt wel een kentering van... Oké, Nederlandstalig is echt wel opkomend. En iedereen, ja, tegenwoordig is niet meer weg te denken. Iedereen wil alleen om Nederlandstalig op de feesten en partijen en weet ik het allemaal wat.
0: Ja, dan kunnen ze lekker meezingen, toch?
1: Ja, dan hoeven ze niet veel te doen, hè. Een paar glazen bier erin en hoppakee, ze gaan met die banaan.
0: Dat is waar. Nou, en daarvoor deed je dus rock'n'roll, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan toch ietsjes andere muziek dan wij draaien.
1: Ja.
0: Nou, we praten zo weer verder met je. We gaan natuurlijk ook dadelijk even jouw plaat draaien. Maar eerst gaan we nu luisteren naar Hall & Oates met Maneater. MUZIEK

0: Lips Are Moving, Meghan Trainor hoorde je voorbij komen. Jack, kom je uit een muzikale familie?
1: Muzikale familie? Nee, niet echt, nee. Mijn vader speelde al de tweede viool. Ja. En, nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Helemaal niet?
1: Ja, mijn moeder had wel iets met muziek natuurlijk. Die draaide veel rock'n'roll. Daar kwam natuurlijk ook mijn liefde van de rock'n'roll vandaan. Maar zelf geen instrumenten bespelen of wat dan ook. Dat helemaal niet. Maar,
0: en hoe ben je dan bij de rock'n'roll, dan bij de bandje dan terechtgekomen?
1: Ja, daar heeft iemand mij eigenlijk naartoe gebracht. Die wist dat ze een zanger zochten. En die zat een beetje in de wereld. Ja, hij zegt, ik weet toch niemand.
0: Oké, laat ik zo zeggen. Ik hou best wel veel van muziek, zeg maar. Maar je moet mij niet voor een microfoon neerzetten om te gaan zingen. Want ik denk dat heel de zaal dan binnen no time leeg is.
1: Nou, dat is altijd mooi. Als je dan rond een uur of half, twee uur komt, dan zijn de kastelijns natuurlijk blij mee. Hè?
0: Okay. Nou, ze kunnen mij een aflog een keertje boeken dan.
1: Ja,
2: dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug nu een kwartier vertraging.
3: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Jack, heb je afgelopen vrijdag was er op tv de Voice of Holland, zeg maar, met de finale. Gisteren hebben wij de Eurovisie Songfestival Top 100 uitgezonden. Heb je ooit wel eens meegedaan aan de talentenjacht?
1: De Soundmix Show.
0: Aan de Soundmix Show?
1: Ja, in de voorrondes. En toen deed ik Shaky Stevens. En toen had ik de pech dat ze net tv-opnames hadden gemaakt van Shaky Stevens. En moest ik de volgende keer maar terugkomen als iemand anders. Want er zat wel potentie in. Maar ik ben niet meer teruggegaan. ik was er klaar, ik had er geen zin meer in.
0: Oh, oké, er was iemand anders ook die Shaky Stevens...
1: Ja, daar hadden ze al tv-opnames van gemaakt.
0: Oké, ja.
1: Dus, ja, en, ja. Want de maat van mij die had hetzelfde. Die was ook die avond de beste. Maar die deed Barry Manilow.
0: Ja.
1: En daar zei ze hetzelfde tegen. En die is toen wel teruggegaan. En die is toen ook in de finale gekomen als Joe Dolan.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus dan. En dat is eigenlijk het enige, zeg maar, wat je gedaan hebt.
1: Ja, talentenjachtje hier, talentenjachtje daar natuurlijk. Maar veel aan Soundmix shows door heel het land natuurlijk. En België. Dat was altijd wel lachen. Dat was kei gezellig.
0: Ja.
1: Dus, maar. Nee, Eurovisie Songfestival en zo, dat gaat hem niet worden.
0: Dat gaat hem niet worden. Nee. Dus dat is dan iets te ver.
1: Dan laat ik wel een Gerard Joling over.
0: Okay, nou, dat kan natuurlijk ook, zeg maar. Maar ja, het is altijd leuk, zeg maar, om zoiets te winnen.
1: Ja, winnen is altijd leuk natuurlijk, hè. Ja. Maar af en toe moet ook een knoop tellen en zeggen van... Nou, laat dit maar mijn deur voorbij gaan.
0: Gelijk heb je.

0: Nederland Radio Info.
1: Lost Lake Festival is een kleinschalig sfeervol muziekfestival dat plaatsvindt aan het water van Stroom 10 bij de Geppesplas in Os. De editie van 2026 wordt gehouden van donderdag 14 mei tot en met zaterdag 16 mei. En combineert muziek, gezelligheid en natuur samen. Het festivalterrein ligt direct aan het strand, wordt omringd door bomen en grasvelden en wordt verzorgd door ontspannen en een zomerse festivalsfeer. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er een gratis familiedag. En dan de dag daarna, dat is op 15 mei en 16 mei, verschillende optredens van onder andere Baby Blue, Wild Styles, VVJ Ruud, je broer, DJ Jean en Chique Bazen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Robert De Niro is waiting. Ga je wel eens naar de bioscoop?
1: Dat is alweer een tijdje geleden, inderdaad.
0: Ja, jij gaat liever naar een kroegje toe.
1: Ja, eerlijk gezegd wel, ja.
0: Ja. En wat is je favoriete kroeg?
1: Ik had er vroeger heel veel. Okay. Maar bij ons in het dorp zijn ze bijna allemaal gesloten. Er is alles bij elkaar. Echt een oud cafeetje. En nog één.
0: Nog één.
1: En dat is ook wat we met de clip opgenomen hebben. En dat cafeetje is... dat was 50 jaar geleden al zo. En dat is eigenlijk niet veel veranderd.
0: En die kroeg is in...
1: In Oosterwijk.
0: In Oosterwijk. Oh, dus de mensen kunnen dat... Als ze de kroeg zien, zeg maar, dan is het dat de kroeg waar de veel videoclip is opgenomen.
1: Ja.
0: En heb je al behoorlijk wat bekijkt, zeg maar, op de videoclip? Staat die al op YouTube? En
1: ja. Het staat overal op TV Oranje, YouTube, al die kanalen natuurlijk. En hij wordt, volgens mij was hij in een paar dagen tijd 2000 keer bekeken. Dus voor artiesten van ons kaliber is dat gewoon goed.
0: Ja, en hoe lang is het nummer nu uit?
1: Anderhalve week.
0: Anderhalve week, ja. Ik stel voor dat we hem gaan draaien, want dan weten de luisteraars waar we het over hebben steeds.
1: Ja, inderdaad. Die denken ook bij zichzelf, we zitten toch allemaal daar horen met mijn hoge muziek.
0: Nou, kondig hem zelf aan.
1: Nou, luisteraars van Rivierenland Radio, hier bij mijn nieuwe single, Ons Oude Kroegje. En veel luisterplezier.
0: En toen drukte ik op een verkeerde knop.
1: Dat geeft helemaal niks.
0: Geeft niet. Komt hij alsnog.

0: Mooie plaats, Jack.
1: Ja, goed om te horen.
0: Ja, dus er werd mij nog eventjes op het hart gedrukt, zeg maar, dat het eigenlijk een oud nummer is van Tom Jones.
1: Ja, Greengrass of Home, hè?
0: Ja, alleen het tempo is een beetje behoorlijk aangepast.
1: We hebben hem een beetje versneld, inderdaad.
0: Ja, maar het is zeker een meezinger in de kroeg, denk ik zo.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus, treed je ook veel op in de kroegen dan?
1: Ja, regelmatig.
0: Regelmatig.
1: Dus.
0: En dan gaat iedereen uit zijn dak natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad wel de bedoeling, ja.

0: Bowser hoorde je uit de flitsende 50 met de magnetieken. Dat was wel een heel verschil, zeg maar, met de platen van jouw Jack. Maar,
1: ja, er zaten een paar restaurantjes en cafeetjes tussen, inderdaad. Ja, voordat we de lounge-club waren.
0: Maar goed, hier kan wat dat betreft van alles. Zijn er binnenkort nog optredens waar mensen jou kunnen zien?
1: Ja, we staan op de Brink in Assen tijdens de TT.
0: Ja.
1: Dus dat is mega groot.
0: En hier in Brabant, in ons uitzendgebied?
1: Mega Piratenfestijn in oktober, het Maaskantje.
0: Oké, ja.
1: Dus ja, dat zijn wel echt hele leuke optredens.
0: Ja. Nou, dan wens ik daar heel veel succes mee.
1: Dank u wel.
0: En mocht je ooit weer eens een nieuwe single uitbrengen, dan ben je altijd van harte welkom.
1: Die gaat er zeker komen.
0: Ja, dus dan gaan we jou vast en zeker nog een keer terugzien, zeg maar.
1: Goed zo.
0: Goed. Ik zou zeggen, een goede reis weer terug naar Oosterwijk, of heb je nog wat andere afspraken?
1: We gaan nog even met de schoonmoeders langs.
0: Oh, de schoonmoeders. En waar wonen schoonmoeders dan?
1: Gelukkig ook in Oosterwijk.
0: Oh, in Oosterwijk. Nou, heel veel plezier. Oh ja, het is natuurlijk ook moederdag, hè?
1: Tuurlijk.
0: Nou ja, voor alle moeders dan eigenlijk dan de volgende plaat. Eentje van Climia en Fischer. Love Changes Everything. Oh,

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Hey Soul Sister, en dat is de plaat van Trainer die je hoorde in 2016. Toen reed het treintje.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 6 uur ben ik bij je met het programma Spitslicht. We gaan er dadelijk nog eventjes bellen met Frits. En we hebben straks ook nog de bekendmaking van de nieuwe Frits-schijf. En we gaan ook nog even draaien de winnaar van The Voice of Holland. Maar nu eerst de meeste nets met Heartache Avenue.

0: Had ik even genoeg. De meeste net zo hoorde je, dat kwam uit 1983. Een uurtje later dan normaal, maar we hebben toch contact met Frits over Maastrichtse zaken. Goedemiddag, Frits.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Wat is er deze week allemaal gebeurd in Maastricht?
1: Oh, zoveel. Kan niet kiezen. Nee, ik kan wel kiezen. Wat ik wel leuk vind om te melden is dat er door de brandweer in Hedel een inzamelingsactie gedaan wordt. Die hebben een oude fort uit 1948. Die wordt vaak gebruikt voor bijvoorbeeld Sinterklaas intocht of voor bepaalde evenementen in het dorp. Nou, die zeer oude brandweerwagen die wordt onderhouden door vrijwilligers. Die had nu een storing. En die hebben een post geplaatst van jongens, help ons. Want ja, de reparatiekosten, dat kan niet uit de kassa van de brandweer. Dus dat zal op een andere manier bij elkaar verzameld moeten worden. Die hebben een GoFundMe.com. Op een website, daar kun je storten. En ze hebben in totaal iets van 7000 nodig. En we zitten nu rond de 3000 ingezamelde euro's door inwoners van Maastriel. Ja, en dat vind ik wel super, dat op deze manier gebeurt. Dus die vond ik wel leuk om te melden, Rob.
0: Ja, nou, inderdaad, dat geeft de burger moed.
1: Precies.
0: Ja.
1: Nou, verder dingen die spelen. Nou, het zal de mensen die ook de politiek volgen niet onbekend voorkomen dat de pogingen om tot een coalitie te komen in eerste instantie gesneuveld zijn. Samen Sterk Maasdriel en Hart voor Maasdriel, die komen er onderling niet uit. Dus er wordt een tweede ronde ingelast om te kijken of er op die manier een coalitie gesmeed kan worden. Dus dat vind ik eigenlijk wel vervelend nieuws. Dat betekent gewoon dat we nog langer moeten wachten. Ja, verkiezingen waren, ik zeg uit mijn hoofd, op 18 maart. Dus we zitten bijna 2 maanden verder. En we hebben nog steeds geen nieuw college. Dus dat is nou niet bepaald slagvaardig.
0: Nee.
1: Dus dat is geen reclame voor Maasdriel.
0: Nee, maar Den Haag doen ze er ook helemaal wel lang over, hè?
1: Ja, daar doen ze wel wat mij betreft te lang over. Dat zou toch echt sneller moeten kunnen met elkaar. Dus dat is jammer. Positieve berichten zijn er gelukkig ook. Steeds meer mensen valt het op dat het groene onderhoud in de gemeente echt met sprongen vooruit gaat. Daar wordt opnieuw melding van gemaakt in de groep. Aan de andere kant zijn er ook wel wat geluiden die zeggen van joh, bij de vuilcontainers schijnt het wel echt grote troep te zijn. Dus aan de ene kant positief geluid over het groen onderhoud en aan de andere kant wat kritische noten als het gaat om de vuil bij de containers die blijkbaar door inwoners daar neergegooid wordt.
0: Ja, maar dat is wel een probleem van meerdere gemeentes. Ik spreek Joep Gersjes ook nog regelmatig, zeg maar, en die heeft datzelfde in Den Bosch.
1: Ja, nou ja, het aparte vind ik dan wel dat er vlak voor de verkiezingen eigenlijk ook wel campagne gevoerd is met dit item. Van nou, stem ons, want dan lossen we het op. Nou, inmiddels wordt er helemaal niks opgelost en ligt de rotzooi er nog steeds. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat inwoners zoiets hebben van joh, dat zou er opgelost gaan worden. Daarom hebben wij die ene partij gestemd en ja, blijkbaar lost die het dan toch ook niet op.
0: Nee. Maar goed, het college zit er dus dan nog niet, hè? Dus dan zal men dan op moeten wachten, zullen we dan maar zeggen.
1: Ja, aan de andere kant kan je ook zeggen, de gemeenteraad heeft wel de nieuwe samenstelling. En dat zijn toch degenen die het laatste woord hebben. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet aan de politiek is, dat het dat de organisatie...

0: Dat noem ik maar eens even als voorbeeld, maar ze zijn er meerdere voorbeelden te noemen. Ja, dan zie je dat daar ook melding van gemaakt wordt in de groep. En dat mensen in ieder geval op de hoogte zijn van de activiteiten die er deze zomer allemaal aankomen. Dat zijn er in Maasriel best heel erg veel, dus dat is heel leuk.
1: Ja, nou ja, die activiteiten die mogen ze ook bij ons op de mail gaan zetten, zeg maar. En dan maken we er op de radio ook nog wat reclame voor.
0: Nou, misschien moeten we daar gezamenlijk eens een keer een post voor maken in de groep, Rob. Dat we zeggen van, joh, meld je activiteiten ook aan. En dat kan gewoon gratis via Radio Rivierenland. Of Rivierenland Radio is het volgens mij. Ik draai het altijd om, geloof ik.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan kunnen daar de activiteiten ook afgekondigd worden. En dat, nou, dat werkt alleen maar in het voordeel, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Nou goed, we gaan er een mooie post aan samen maken, zeg maar. Dan zullen we dat extra gaan melden en kijken wat daar de reacties van zijn. Ik dank jou weer voor jouw medewerking, Frits.
0: Heel erg graag gedaan.
1: En nog een fijne moederdag. En we spreken jou volgende week zondag weer.
0: Hartstikke goed.
1: Ja. En tot slot nog voor je een plaatje van U2. With or without you.

0: Vanavond is het overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noorden tot noordoostenwind is aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook in het noorden wat regen. 'S Middags klaart het in het noorden weer wat op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6. Morgenavond klaart het op en blijft het overwegend droog. Namorgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Als je mijn gedachten eens komt.

0: Susanne en Freke waren de winnende coaches. Met andere woorden, zij houden goud in handen.
1: Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 mei. Op 10 mei 1996 worden meerdere bergbeklimmers op de Mount Everest verrast door extreem weer. De gebeurtenissen leiden tot een van de dodelijkste klimrampen in de geschiedenis. Expedities raken in problemen op grote hoogte zonder voldoende zuurstof. Het incident verandert blijvend de regels rond commerciële bergbeklimming. Op vrijdag 10 mei 2002 staat Europa in het teken van verdere samenwerking en voorbereiding op uitbreiding. Landen werken toe naar één grotere Europese Unie. Economische en politieke integratie worden verder versterkt. Het idee van een verenigd Europa krijgt steeds meer vorm. Op dinsdag 10 mei 2016 domineren geopolitieke spanningen en verkiezingscampagnes het wereldnieuws. Populisme en internationale onzekerheid staan centraal in de berichtgeving. Landen zoeken naar nieuwe balans in een veranderende wereldorde. Het politieke landschap verschuift zichtbaar. Vandaag is de geboortedag van onder andere voetballer Dennis Bergkamp, supermodel Linda Evangelista, actrice Mac Forster en muzikant Bono. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. I got a

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Rivierenland Radio Headlines.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
13: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
14: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: Is de flitsschijf van deze week.
15: OG met Something Perfect.

Something Perfect, dat is de nieuwe zinger van O'Gene. En dat was deze week gekozen tot Flitsschijf. Maar dat is hij niet meer, want straks over een plaatje of 2, 3... dan maken we weer de nieuwe Flitsschijf bekend. Maar wat ik ook nog zou dragen is de winnaar van de Voice of Holland 2026. Dat is Ruben Hilden, of beter gezegd Ruben Hilden. En zijn single heet 20 Seconds. I've got

Ruben Hillen hoorde je met 20 Seconds. En dat was dan de winnaar van de Voice of Holland. En ik verwacht dat we die platen binnenkort wel in de flitsende 50 tegenkomen. Een weekje of twee wachten misschien. En dan zal het wel gebeurd zijn. We gaan naar 1987 toe. En dat doen we met deze single van Redbox en Voor Amerika.

0: Rijnland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Sonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tribute bands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: 1982, toen scoorde de groep René Gené de grote hitte met High Time He Went. Nou, het is ietsjes later dan normaal. En ik hoop dat Roger er helemaal klaar voor zit. En dat hij zijn vingertjes bij de knopjes heeft. Want ja, dankzij Hans draaien we wat later. Want de montage is wat later binnengekomen vandaag. Hier is de nieuwe flitsschijf. En die is in handen van Miss Montreal.
1: Is de flitsschijf van deze week.
2: Miss Montreal met schuilen.

Schuitering is de nieuwe zinger van Miss Montreal. En dat is dan deze week gekozen tot Frisschijf. De plaat zul je tot en met komende zondag horen. Dan wordt hij regelmatig gedraaid hier op Rivierenland Radio. Nou ja, Hans van Heijden die is alweer in de studio. Die is zich helemaal aan het klaarmaken voor Riverdance. Dadelijk tussen 6 en 8 uur. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Dan hebben we vervolgens nog Ad en Marcel met de ANBTT. En de laatste programma's voor vandaag is natuurlijk Sterrenwacht tot middernacht met Joep Gesjes. En dan zou deze plaat ook inpassen. Deze van Michael Jackson, Heal the World. Mij betreft een hele prettige avond. Tot volgende week.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013-518-1903.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuisquarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Het treinverkeer lag stil door de blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft besloten dat het protest moet stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na een paar uur beëindigd zonder aanhoudingen. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het schip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. En de Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat file in Limburg op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je een kwartier vertraging.
4: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
5: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
6: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Summer. En het heerlijke, warme nummer Hot Stuff. Uit het jaar 1979. Het nummer verscheen op haar 7e studioalbum. En dat album heette dan Bad Girls. En het werd een, dat Hot Stuff werd een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Het was een kenmerkende hit uit de late jaren 70 die disco met rock combineerde.

altijd lekker. Toch wel. Ook al hebben we een danceprogramma hier, Riverdance op Rivierenland Radio. Een hele goede avond. Welkom bij Riverdance. Hans van der Heijden voor het komende uur hier met de beste disco classics vanaf de jaren 70. Blij dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. Geniet vooral van het komende uur heerlijke classics.

groep Koto. Nummer uit 86 en het was destijds de kennismaking, de eerste single van deze groep die de hitlijsten bereikte. Maar je kent ze natuurlijk veel beter van het nummer Visitors. Met name de DJ's, de collega-DJ's, die kennen Visitors natuurlijk heel goed, want dat werd vaak gebruikt als intro. Ook door mijzelf moet ik eerlijk zeggen, want dat gebeurde nogal eens in de

Don't be afraid, television saying the word is praying.

In de jaren 90 door onze eigen Herma's Houseband uit Rotterdam. Maar dit was de enige echte originele uit 79, 78, 79 zo'n beetje. Gloria Gaynor natuurlijk. Een van de bekendste disco-klassiekers. Wat dat betreft doet het recht aan het concept van dit programma. Heerlijke programma Riverdance. De beste classics

0: Toegegeven, ik ben niet de allerjongste DJ die er bestaat hier op Moeder Aarde. En misschien ook niet bij Rivierenland Radio. Maar om mij nou Dirty Old Man te noemen, dat vind ik een beetje ver gaan, beste dames van de 3 Degrees. Maar goed, anyway, ik moet er een beetje van bij komen, denk ik. Nee, even wat anders. We gaan even naar de headlines. Dus betekent dat ik zo over een paar minuten weer terug ben. Tot zo.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-77-99. Rivierenland
2: Radio. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet van Mac.
4: Hè?
3: Ja! Ah, Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
10: U zoekt correcte en nette consumenten?
11: Nette consumenten.
10: Dan zoekt u onze luisteraars.
12: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Rivierenland Radio Headlines.
14: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. En de 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

House Mix. Hij komt uit 1982 en je kent natuurlijk het origineel van In Deep, Last Night, A DJ Saved My Life. En die komt dan uit de jaren 70. Daarover gesproken. Maar dit was een van de remakes na de jaren 70. 1982, ja, dat was hem. En voor de echte classics gaan we naar 1978. Hier is I Was Made For Dancing van Leif Garrett.

0: radio.nl. En specifiek voor Riverdance kan ik zeggen, wat zitten er weer lekkere platen bij vandaag, jongens? Al zeg ik het zelf. Dankjewel, dan gaan we nu naar Rebel MC.
1: Kort, tell me something. You can't play a beat.
0: Dankjewel. Ja, leuk hè, als een plaatje eindigt met spraak en de volgende plaat gaat ook met spraak, dan mag je daar natuurlijk niet doorheen spreken, want dat is een beetje vloeken in de kerk, om het zo maar een beetje te zeggen. Anyway, Boney M hoorde je daarnet en de Rasputin remake uit 1989, terwijl de originele uitgave die was uit 1978 zelfs. Ik heb heel lang geleden. Maar alles eigenlijk wat Boney M heeft gemaakt is wel succesvol geweest.

originele kwam uit het jaar 1983. Daar ken je hem van. So many men. So little time. Ach, al die mannen hier. It's raining men. En meer van dat soort ideeën komen naar boven, denk ik, bij de vrouwen met name. Je hoorde Michael Brown in de remix uit 1989. Uitgebracht door onder andere de Ramshorn Records. Maar ik heb nog heel veel andere dingen te doen vanavond. Dus

0: classic hits vanaf de jaren 70. Volgens mij is dat aardig gelukt. Dus is dat niet zo, dan hoor ik het ook graag. Dan kan ik er wat aan doen. Maar anyway, ik hoor je graag terug bij een volgend uur hier in Riverdance. En je hebt voor nu als een van de laatste kunnen luisteren naar Adiva.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland
3: Radio. Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf. Of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
11: U zoekt correcte en nette consumenten?
12: Nette consumenten.
11: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

Zo, inderdaad. High energy. Evelyn Thomas. Lekker ritme om mee te beginnen dit uur van Riverdance 125 BPM. Voor de volgende gaan we het iets rustiger aandoen, maar geen nood, want later komen de beats wel weer terug. Hoor. Hier is Soul to Soul.

remix hoorde je van Gary's Gang, Knock Me Out. Originele kwam uit 1982, lees ik hier. En deze remake was er een uit 1989 hier. Lekker gedraaid in Riverdance op Rivierenland Radio. Want dat zijn wel de nummers die je als luisteraar wil horen. Elke vrijdag, zaterdag en zondag weer. Riverdance. Met de allerbeste dance classics vanaf de jaren 70. Ook vanavond weer in dit uur. Ik heb er voor de headlines nog eentje van Big Fun. Van Inner City. En het nummer heet Big Fun. Dat bedoel ik natuurlijk.

0: Chase, de Magic Juan Mix van het heerlijke nummer Big Pun van Inner City. Uitgebracht in het jaar 1988 en het was de debuutsingle van deze Amerikaanse housegroep. Ja, dat was wel een beetje het begin van de house-tijdperk. Hè? Eind jaren 80 begon dat een beetje op te komen en de overstap naar de jaren 90. Het was in elk geval een lekker nummer. Hey, en ja, voor nu stop ik er heel eventjes mee, want we hebben nog wat headlines te gaan. Dus ik ben zo weer terug. Tot zo.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. En de VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

dance-luisteraar Narada Michael Walden. En zo steek je er ook in Riverdance nog een beetje van op hier af en toe. De nodige achtergrondinformatie, maar het belangrijkste is natuurlijk de muziek zelf. En voor deze gewoon een beetje naar een, wat zal ik zeggen, power disco funk rock. Dat is maar net wat voor naampje dat je eraan geeft. De Power Station, dit jaar 85. Met zang van Robert Palmer is hier Some Like It Hot.

0: Blanc. Het was zeker in 1983 een enorme zomerhit. En ondanks dat het nummer over een nucleaire ontploffing gaat, heb ik me laten vertellen. Dus anyway. Hey, voor vandaag moet het dat wel een klein beetje geweest zijn. Dus dat betekent dat je even moet wachten tot een van de volgende uren van Riverdance. En dat kan op de vrijdag van 11 tot 12 s'avonds. Op de zaterdag van 11 tot 12. En op de zondag van 6 tot 8 uur. Dus ik spreek je graag later weer.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
8: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
9: Veronica blijft, als u dat wilt.
8: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
10: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
8: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
11: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
8: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: dit is wel echt Stones, hoor. Huh? Rolling Stones, begonnen wij tip van de ABTT. En in de stars. Nou, dit is het programma met de stars.
1: Ja, dat zeggen de ABTT. En inderdaad, de Stones komen gewoon met een nieuw album. Ergens in juli. Verschijnt, wat is het, The Different Tongues? Heel veel tongen. Oh, Foreign Tongues, sorry. Foreign Tongues.
0: Ja, dan luister, ik vind het sowieso, hoe oud zijn ze? Tegen de 85 of zo?
1: Ja, beginnen de 1 en 82, allemaal boven de 80.
0: En het statement van, en dan denk ik, ja, ik moet dat wel gewoon eren. Toch vind je niet de Rolling Stones?
1: Ik neem mijn petje af. En het is best weer een lekker, best prima track hebben ze uitgebracht.
0: Vind ik ook. En daarom tip van de ABTT. En verder natuurlijk allemaal ex-nummer 1 hits uit de ABTT, de MBTT, door de jaren heen met als hoogtepunt 1976.
1: En 86.
0: Goed zo. Hier is een ex-nummer 1 hit.

0: ik vind het echt een leuke plaat.
1: Ja, Cleese, Trick Me. Okay, ik vond hem ook echt trek te zijn. Er is ook een NBTT nummer 1 hit. Dat kan ik bij deze bevestigen. Okay.
0: Oh ja, goed. Gelukkig dat je erbij bent.
1: Dubbel.
0: Ik had gezegd Kelis.
1: Cleese.
0: Ja, zet er een R tussen. Je hebt Krelis. Is dat de Nederlandse naam of niet? Hey Krelis. Ja. Nee, Kelis. Dat maar net is Kielis. Ja, oké, okay, je hebt gelijk. Goed zo. We hebben natuurlijk de afgelopen dagen heel erg veel en de herdenking gehad, maar ook de feesten. De 5 mei feesten en toestanden. En ik heb altijd zoiets van veel programma's, veel films weer gezien. Oorlogsfilms in de Tweede Wereldoorlog. En dan heb ik altijd een beetje een nostalgisch gevoel. Wat me er een beetje aan doet denken. Ik ben natuurlijk een naoorlogs kindje. Maar wel in de muziek terechtgekomen. En op een of andere manier ben ik toch met mijn neus in de boter gevallen wat betreft al die sfeertjes en liedjes die mijn ouders allemaal mooi vonden. Dat blijf je toch bij. Dus nummer 1, dat is hier ook 2 keer geweest. Ja, puntje, puntje. Want ik had toen nog geen lijstje.
1: Nee, nee, nee.
0: In 1953. Maar dit is de versie uit 1955. Ja, dit zijn de Mills Brothers. Oftewel de Molenaren.

Ja, met zo'n orkest wat ook dankbaar gebruik werd gemaakt door Frank Sinatra en dat soort gasten allemaal. Swingt wel natuurlijk, de Mills Brothers. En een beetje nostalgisch. Zometeen komt er nog wel eentje. Ik heb

0: De mevrouw die van trap wordt gedeeld, die was fan van de Mills Brothers. Okay. Maar ik vond dat, want ik zat zeer te kijken, denk van, er is echt niemand van die leeftijdsfan die van de Mills Brothers. Maar ik denk nu ineens, nou misschien toch wel.
1: Ja, weet je. Maar het prikkelende is dat mensen het wel gaan opzoeken. Ja. Die zijn daar de
0: ik denk, nou, ik had daar nou nooit van gehoord. Dus ik vind dat nu zo frappant dat het voorbij komt. Heel leuk bovendien.
1: Bij de les blijven. Oftewel, Stay High, ook een ex-nummer 1 hit. Klitsklats zou je kunnen zeggen. Van het ene genre in het andere.
0: 60 jaar vooruit in de tijd.
1: Tovlo. Featuring Hippie Sabotage. Stay High.

0: ja, maar ook.
1: Kan het soms de tijd waard zijn.
0: Kan schelen, ja,
1: stay high.
0: Ja. En, maar ook vrienden, we moeten wat aan de Nederlandstalige dingetjes gaan doen.
1: Oh, ja, dat is natuurlijk oranje boven geweest.
0: Ik had niks nieuws eigenlijk nu. Dus ik heb teruggegrepen even naar... er

0: recente van, hoe heet het, een noodgeval.
1: Ja, een Goldband.
0: Ja, maar die is het niet.
1: Oh.
0: Maar ik vind dat noodgeval moet ik een of andere manier altijd denken aan deze plaat. Het lijkt alsof ze dat als inspiratie hebben gebruikt.
1: Oh, het goede doel en ja. Nooduitgang.
0: Ja. Ex-ABTT er weer een. Vond ik net zo leuk als België. Waar is hier de nooduitgang? Nou, gaat u maar richting België.

0: Henk en Henk, oftewel het goede doel. En de nooduitgang. Maar is hier het noodgeval, de ANB.
1: Hey, hey. En welke Henk dan weer de nooduitgang heeft opgezocht en waarover ze dit keer ruzie hadden, dat vragen we ze nog wel een keer.
0: Nou ja, net zoals het is net tensie, zie. Ja. Maar dan ietsje anders natuurlijk.
1: We moeten echt die jingle ook nog eens maken. Dat was de laatste tijd.
0: Het alleen maar ruzie. Ja, oh, die geweer. Oh, al die groepen. Maar dit is wel mooi, hè? AMB. Nou, in het kader van de nostalgie, en dan heb ik het over mezelf bouwen in het korte broekie. Ex nummer 1, dit puntje, puntje, puntje, puntje. Uit 1958. Tom Collins heeft de eer om aan te komen. Ja, ga je gang, Tommy.
2: De miskende achterkant van het oude hit succes voor Ritchie Valens, Donna. Terwijl dit eigenlijk de A-kant schijnt te zijn geweest in Amerika. Terwijl het al eerder een hit is geweest in de uitvoering van Trini Lopez. Maar dit is ook een van de origineel...

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
6: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
7: Veronica blijft, als u dat wilt.
6: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
8: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
6: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
9: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
6: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Rondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. En in de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek bedreigd had. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Substitute, je hoorde
1: de Who.
0: Met de crazy drummer Keith Moon.
1: Ja, god, die was echt knettergek. Dat heeft hem ook de kop gekost, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, saai.
1: die is ten onder gegaan aan zijn eigen knettergekke gedrag. En volgens mij wat substanties in zijn lijf.
0: Nou, al die groepjes wel een beetje, hoor.
1: Ja, dat is ook wel...
0: Niet allemaal.
1: Wel weer waar.
0: Veel wel. Zeker die Engelse motgroepen allemaal. Dat deed het een bots. En nog wat dan weet ik wel allemaal. Ja, maar het is... In die periode, net als nu trouwens, hoor. Er is niet zoveel veranderd. Maar er kwamen zoveel platen uit op een gegeven moment. Zo ook zo nu in de periode, hè, april, mei. Allemaal wilden ze die zomerhit scoren. Ja. En de ene goede was er niet uit. Hup, die artiest ook weer een nieuwe. Ik denk, is dat af en toe niet waar je luisteren moest. Nee. Wat een wilde.
1: Nou ja, dat waren. Tegenwoordig is dat trouwens nog steeds zo. Alleen dan komen er zoveel nummers uit. Je hebt niet eens tijd om alles door te luisteren. Ook wel voor artiesten die je niet kent.
0: Maar ik moet zeggen dat al die grote artiesten... die sturen het allemaal keurig door en zo. En dan denk je, het valt me allemaal een beetje tegen. Het valt allemaal... Nee.
1: Nou, er zit zoals we hadden natuurlijk in het begin de Stones. Dat is dan wel een aardige
0: plaat. Ja, oké.
1: Maar de afgelopen weken kwam er ook, volgens mij had ik een... Madonna. Ik had een nieuwe plaat van, volgens mij was het Peter Frampton, zag ik voorbij komen. Was ook niet spannend. En Paul McCartney had een nieuwe single.
0: Dit worden ze nu echt verslagen door de Stones. Absoluut.
1: Ja, want die klinken tenminste nog gewoon als de Stones. Dus dat is voor. Zometeen doe ik wel even een nieuw plaatje. Maar we gaan eerst naar 1986, 40 jaar terug in de tijd. 76 komt de volgende uur. En dan doen we eerst de ABTT. En in de ABTT, weet je zelf wat er op één staat? Namelijk een eigen productie.
0: Oh, wat goed voor mij.
1: Ja, je hebt je eigen productie.
0: Heb ik dat gedurfd?
1: Ja, je hebt je eigen productie.
0: Dan vond ik hem zelf wel goed aan.
1: Ja, we hebben het hier over de Demis Roussos en...
0: Nancy Boyd. Ach ja, dat was leuk. We hadden een programma toen verzonnen. Dat heette Nooit Gedacht. En de bedoeling was eigenlijk om allemaal artiesten andere dingen te laten doen. De havenzangers in het Engels zingen. Laurie Spee was toen ook heel populair. Die in het Nederlands.
1: Ja.
0: En Benny Nijman werd dan weer in het Engels. Want die was ook bekend Nederlands. Enzovoort. Enzovoort. Maar ja, Demis Roussos was natuurlijk een uitzondering. Dat hij sowieso dat wilde doen voor Veronica's Nooit Gedacht. Klein beetje hielp dat Bert van Breda de manager was. En hij sliep altijd bij hem. En onder zijn hoede was ook Nancy Boyd. En daar had ik ook een paar singeltjes van. Niet geproduceerd, maar gemixt. Dus Bert kende mij. En die zegt van luister, als ik nou Demis Roussos met Nancy koppel. Is dat wat leuk voor je programma? En heb je dan een leuk nummer? Ik zeg... Tuurlijk heb ik een leuk. Een van mijn favorietjes en dat is het dan ook geworden.
1: Ja, en ze doen dan een cover van het...
0: Nancy Sinatra. Blijf bij de Nancy's en Lee Hazelwood.
1: Ja,
0: en zelfs Demis Roussos kan me nog herinneren. Toen liet ik hem het horen. Hij zei, dat ken ik helemaal niet. Wat een leuk nummer. Ja, wil ik graag doen.
1: Ja, te gek. Nou, het origineel doen we over een paar maanden nog wel een keer. Dat vind ik ook altijd bijzonder. Maar hier de ABTT nummer 1, 1986. Nancy Boyd, Demis Roussos, Summer Wine.

0: Ja, ik hoor het nog. Demus, ik zie hem nog komen, de studio in. En hij zegt dan, do you have an S-limiter? En dat is om de weg te halen. Ik zeg, yes. Hij zegt, oh, zet hem maar lekker hoog. En nu nog hoor ik dat onze high-tech apparatuur... van weer het nieuwste van nieuwste staan... die sloeg er een beetje op dicht. Kun je nagaan. Maar dat sommige mensen hebben dat, die hebben een hele scherpe... en dan moet je je hoofd van de microfoon wegdraaien. Zo, shh. Maar als ik het in de microfoon doe... shh, dan hoor je... Ja. Zie je wel, dan hoor je gewoon een minuut niks meer.
1: Oh, ja, en er zaten nou eenmaal veel essen in. Ja,
0: en het was ook een vreselijk aardig man. In die periode zeker zijn we af en toe met hem gaan dineren. En het leuke van Demus was, er kwam je restaurant binnen. En dan gingen wij zitten en dan was hij weg. En dan zei ik tegen Bert, was Demus nou heen? Hij zei, oh, die is naar de keuken. Die wil de kok ontmoeten.
1: Oh ja, dit,
0: die gaat,
1: ja.
0: Ik ga met de kok smoezen. Gewoon even maatjes worden. Dan weet hij in ieder geval dat hij lekker eten krijgt.
1: En dat deed hij elke avond ongeveer. Ja, dus die was altijd even op. Ja. Volgens mij was het plaatje trouwens ook een verdienstelijk hitje nog wel.
0: Ja, volgens mij wel. Ja.
1: En daar staat mij destijds bij. Volgens mij had je ook nog wel wat... ging je ook wat verzamelaars en best of
0: dingetjes,
1: laten
0: en
1: langs.
0: En keurige credits ook. Volgens mij heb ik hem ook liggen van de produce bij Ad Bouwman voor Nederland Muziekland. Veronica, zo staat erop. Dus,
1: ja. Dat was een leuk familieproject wat dat betreft. En één in de ABTT. Dan gaan we naar de MBTT. En die volgde geheel niet in dezelfde lijn, maar in de lijn van de totale populariteit van Falco in 1986. Die had natuurlijk het grote nummer 1 gehad met Genie. En toen dachten ze, weet je wat we doen? We gaan die andere platen... Die ze eigenlijk in 85 al in Duitsland en Oostenrijk en zo hadden gescoord. Die gaan we een klein beetje oppimpen. En dan brengen we ze gewoon opnieuw uit. En wat krijg je dan? Rock Me Amadeus in een versie die wel een hit werd in Nederland.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Nummer 1 in Amerika ook nog.
0: Een soort remix, maar zeg maar. Eigenlijk kennen we hem alleen maar als het origineel, toch?
1: Ja, nou, maar dit is. Ik heb de remix er echt even bij gezocht, want dat was toch echt het singeltje toen.
0: Ja, dat is moeilijk natuurlijk.
1: Ja, maar die staat niet op al die verzamelaars.

0: Ja, deze ken ik wel.
1: Deze versie. Rock Me Amadeus in de remix die wel een grote hit werd in... Nou ja, laten we zeggen ongeveer de hele wereld. En er is waarschijnlijk ook op jouw best of album... staat een de originele versie, maar hier hebben ze lekker...
0: Even snel te zoeken van de zangeres. We dachten Jodie te herkennen.
1: Ja, of anders Lisa Boré. Ja, duidelijk...
0: Maar toen natuurlijk de zangeressen die altijd inhuren... als koortjes en meezingen, noem maar op.
1: Ja, en helemaal in de hoogtijdagen. Want destijds was het ook... Ze hadden puur mazzel, want je had in die tijd ook... die film Amadeus over Amadeus Mozart. En die won ook volgens mij 8 Oscars. Dus er was een hele hype allemaal tegelijkertijd gehaald.
0: Wolfgang.
1: ja.
0: Wolfgang heette die ook. Ja.
1: En het grappige was, want ik dacht altijd... die film ging over het leven van Mozart.
0: Wolfgang.
1: Maar,
0: Amadeus Wolfgang.
1: Mozart. Maar eigenlijk ging die film over een beroemd boek... wat gaat over de strijd tussen Mozart en Scalieri, die andere componist. En
0: dat soort tensies. Ja.
1: En dat goede doel. Eigenlijk om dat kort samen te vatten, ook daar was alleen maar ruzie.
0: Verandert nooit wat.
1: Nee. In 1986, straks gaan we naar 1976. En nu... Prachtige nieuwe muziek. Noah Cahen, hij heeft een album uitgebracht. En in Amerika staan daarvan 5 tracks in de streaming top 10. Dus gaat goed. En er staan echt goede tracks op. Dit is de single in Nederland geworden. En die heet American Cars.

0: American Cars. Ik weet niet, vliegen ze de winkel nog uit? Of dat valt dat nou, tegen?
1: Die oude niet, hè? 1 op 3, 1 op 4.
0: Met deze prijzen? Ja, dat, nee, dat gaat niet lekker.
1: Nee, en het eind is nog niet in zicht, hè?
0: Nee, wat dat betreft is het chaos. Hey, nog snel 1 plaatje erdoor. Van Belinda Carlisle is dat in de Go-Go's, meisjesbandje in de jaren 80. Ging solo, Leave a Light On. En wat het grappig is, je moet goed luisteren. Want ze hadden bedacht, er moest een speciaal gitaarsolootje in. En de producer vond, kan maar 1 iemand spelen, George Harrison. Dus hun keihard lachen. Ja, die komt natuurlijk nooit. Maar deed hij wel. Oh, ja. Dus ze kwamen erin spelen, vond hij leuk. Iemand die zo brutaal was, wil je dat inspelen hoor? Kom eraan.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
6: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
7: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
8: Veronica blijft, als u dat wilt.
7: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
9: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Borkumlift.
7: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
10: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
7: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: ik vind dit misschien wel een van de beste James Bond songs ever. Omdat het de combinatie met een moderne groep toen... Want het was allemaal Tom Jones, Shirley Bassey, noem maar op. En dan toch die arrangementen van John Barry. Vond dit echt waanzinnig goed.
1: Duran Duran, A View to a Kill.
0: En je weet hoe het gekomen is, hè?
1: Dat ze zijn...
0: Hij zocht natuurlijk altijd naar de bekende artiesten voor titelsong. En een of andere kennis van John Barry die zegt van... Luister, er is nu een groep in Engeland die scoort steeds hit na hit. En die zitten hier in de pub. Daar was opgezet, denk ik.
1: Ja, maar. Ja, ja.
0: Maak even kennis met ze. Dan weet je wie het... Ja, ik hoef geen popgroep en het wordt niks. En ik moet allemaal gerenommeerde dingen... Nou, toen hebben ze een beetje zitten babbelen. En toen klikte het toch wel.
1: En dat kwam deze plaat uit. Ja, een juweeltje. Ik zag vorige week of twee weken geleden... bracht Duran Duran samen met Nile Rodgers een nieuwe single uit. En dus ik was helemaal van... Nou, leuk, maar er was niet veel aan. Maar we het vorige uur over hadden met al die...
0: Je hebt hem niet eens in het lijstje gezet. Nee. Heb geen nut.
1: Ik denk, nou, dat wordt funky shizzle, maar niet zo spannend. Dus we grijpen weer terug.
0: Naar
1: de grote hit uit.
0: En dan weer eventjes de korte broekperiode. En even toch dat sfeertje van de bevrijding. Nou, wel... Hoewel 1961.
1: Oh ja, nou, dat valt om mee. Toen was het zo, je toch al ergens te twisten.
0: Ja, zeker. Zat ik al op dansles. Maar wat een plaat. En we hadden de eerste piratenstations op zee. Was buiten Veronica om de Engelsen. En daar had je Caroline. En toen kwam er een tweede bij. En dat was Radio Atlanta. Oftewel Radio Atlanta. En dat was allemaal helemaal keurig, netjes Engels.
2: And you're in tune with the Johnny Jackson Show. We're now exactly, we have 12 minutes left to go. You're listening to the Good Ship Radio Atlanta.

0: right back to me this minute. You're in tune with the Johnny Jackson Show. We're now the time, 8 minutes before 8 o'clock.
1: Zo, is dat 's ochtends of zo? Ja, 's ochtends. Anders zouden ze... Nou ja, maakt niet. Joe Jackson, en dat duurde maar kort door Radio Atlanta. Toen werd het opgeslokt door Radio Caroline, Ronan O'Reilly. En toen kreeg je Caroline North en South.
2: Goh, wat... North en South, dat moet ik ineens aan de tv-serie denken.
1: Ja, ja, ook een goede serie trouwens. Ja, North konden wij niet ontvangen, maar South natuurlijk wel.
2: Ah.
1: Alleen al de Everly Brothers, ja, de hit na hit na hit. Dit nummer is ook zo vreselijk vaak gecoverd door iedereen en noem maar op. Prachtig liedje, ja. Maar we hebben nog meer ex-nummer 1 hits uit de ABTT. Een volgende artiest hebben wij ook live opgenomen voor Veronica's Countdown. En ik heb die tape nog. Maar ik draai toch maar liever het origineel. Ik heb het zelf gemixt, maar op een gegeven moment... Ik weet het niet, er valt er niks van te maken. Het is... Je krijgt het niet lekker. Hij ziet het ook niet vals. Of het is niet, maar dan... Nee, je krijgt er geen rillingen van. En van het origineel wel, dus we doen het origineel. En dan heb ik het over Visery Z. Uit 1980. Ex-ABTT nummer 1. So long.

0: Fantastisch gemixt natuurlijk.
1: Ja, maar ja,
0: briljant. Natuurlijk.
1: Er kan er maar één.
0: Nee, maar ja, het valt eigenlijk wel mee. In mijn herinnering was het slechte. Toch? Zullen we de volgende keer zo eens
1: doen? Ja, we kunnen hem opslaan in het mapje live. Klassiekers. Ja,
0: goedgekeurd natuurlijk. Goed, vrienden, dit is de AMBTT met allemaal ex-nummer 1 hits. En zometeen 1976 met nog een fragment. Een fragment van de popinformatieshow die overigens gaat stoppen.
1: Over twee keer. We hebben dan ook geen fragment meer.
0: Dat komt omdat de Tros stopte met de top 40. Dus moet Veronica en het uurtje het zelf gaan doen. Als top 20. Maar goed, dat is vooruitlopen op de geschiedenis. Maar de fans, die weten dat dan vast. Over nu naar een splinterdie. Dit is Sophie Tucker. Is van 22.

0: Susan Vega.
1: Hij moet eigenlijk sneller, hè?
0: Ja, ligt eraan. Dit is natuurlijk een originele versie van Susan Vega, maar die is ook weer geremixed.
1: Oh.
0: Ja, door, oh, dit is de DNA origineel. Remix. Het originele liedje van Susan Vega is a cappella. En toen zei Susan Vega, toen deze dansversie was gemaakt, ineens van, och, ik vind het leuk. Breng maar gewoon uit.
1: Nou.
0: Iedereen blij, want het werd de wereld hit.
1: Zo. Ja, sfeervol. Maar goed, we hebben net al Sophie gehad.
0: Dus Sophie Tucker gehad, dus relift Tom's Diner.
1: Zullen we weer even leuke jingle...

0: from America, and they really know where it's at with their brand new song they call Stand.
1: Dankjewel, Robbie Dale. Hij had haast. Hij moest naar de kroeg, denk ik.
2: Recording for Epic.
1: Ja, het was in het Engels. Hij was sowieso een Engelsman. Maar ook de Nederlandse discjockeys moesten eraan geloven. Want Veronica had een contract gesloten met Radio Popular de Mallorca.
2: Oké.
1: Okay. Dus dat maakten we allemaal bandjes in het Engels, moesten ze doen. En dat werd daaruit gezonden. En dat, maar ja, voor Robbie Dale had dat een beetje... Die zat als tussenpersoon. Want dat was wat makkelijk lullen natuurlijk met een Engelsman die de contracten ging doen en toestanden. Dus deed het een beetje van zichzelf en het was leuk. Leuk, leuk, leuk. Mocht af en toe met hem opnemen en ja, maar alle zeilen bijzetten hoor. Echt,
2: ja, was de hard
1: aan was wel een DJ, ja. En een aardige man. En ineens was hij af en toe weg. Had hij dorst. Maar ja, dat
2: kan gebeuren, hè?
1: Ja, dat hadden we meer bij Veronica. Dus dat maakte niet uit. Dat was ik wel gewend wat dat betreft. Ah, even.
0: AMB.
1: Ook een X, nummer 1 is Manfred Mann Earthband. Alle LP's heb ik nog, zo goed vond ik ze wel. Dit is Don't Kill It, Carol. Waar stand in notering weet ik het niet. Volgens mij is het hoog in Amerika ook geweest. In Amerika hoger dan hier.
2: Oh, deze.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
6: Veronica blijft, als u dat wilt.
5: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
7: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
8: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
5: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
9: U zoekt correcte en nette consumenten?
10: Nette consumenten.
9: Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Rivierenland Radio Headlines.
13: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. En NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: R.O.C.K. in de USA, hoorde John Mellencamp.
1: Ja, zeker. Goeie.
0: En van de platenmaatschappij werd hij een tijdje John Cougar Mellencamp. Want dat klonk iets stoerder en hij moest opvallen. En toen op een gegeven moment, toen hij hits had gehad en hij zelf een beetje aan de touwtjes ging tegen, zei hij van rot op met je Cougar, zo heet ik niet.
1: Maar volgens mij heb ik ergens op een single ook staan gewoon John Cougar.
0: Ja, die is er ook nog. Ja, dat is ook
1: zijn
0: nog.
1: Die zeldzaam?
0: Nee, dat, oh. Dat was de derde versie.
1: Oh, oké. Okay.
0: Hij heeft meerdere levens geleid, deze John Mellencamp. En tegenwoordig treedt hij nog steeds op. Maar ik sprak toevallig laatst iemand, die was bij John Mellencamp geweest. Die was helemaal, die was in Amerika op vakantie en die was daar, zag dat hij in town was. Dacht van, ga ik even kijken. Maar die zei van, een signaal is waar jij echt, jij was gillend het pand uitgerend. John Mellencamp begon meteen, als jullie denken dat ik mijn oude hitjes ga spelen. Ik heb een nieuw album uit. Dat speelde niets.
1: Had ik een bord opgehangen, John Cougar, en dan pijl naar de toiletten.
0: Ik moest zo aan jou denken. Ja, dat was, ik had waarschijnlijk ook gedacht van, nou ja, zonde van mijn tijd.
1: Het is jammer.
0: Het had zo leuk kunnen zijn, maar werd het niet. Hey, even mijn de MBTT nummer 1 van deze week. Dus gewoon omdat ik het echt een hele fijne plaat vind, heb ik die gewoon op 1 gezet. En dan kunnen we daarna, als die geweest is, gaan we naar 76. Maar even vandaag de dag. White Denim, zo heet het beentje. En het liedje heet Ruby. En ik vind het gewoon een hele fijne plaat.
2: In Marcel Bouwman's top 10... staat dit op nummer 1.

0: beetje recht toe recht aan. Rock'n'roll. Het wordt gewoon nog gemaakt door in dit geval White Denim. En Ruby hoorde je niet te verwarren met de Kaiser Chiefs. Alweer een jaar of 20 geleden inmiddels.
1: En
0: Ruby.
1: Ook extra weer in
0: het. Ja, die kunnen we binnenkort wel doen. Maar belangrijker, 50 jaar. Terug in de tijd gaan wij naar 1976. Zo meteen leg jij nog iets meer uit wat er gaat veranderen in jouw ABTT. Want daar zijn veranderingen op komst. In de MBTT is het simpeler. Want daar is gewoon een nummer 1. En met de disco-opkomst is het af en toe makkelijk kiezen. In dit geval voor Donna Summer natuurlijk. And could it be magic?

0: idee gekomen om Donna Summer dat liedje te laten zingen, die cover van Barry Manilow?
1: Ja. Is toch briljant?
2: Ja. Wat ik denk dat was van Barry Manilow, volgens mij ook al een aardig hitje. Ja. Maar volgens mij werd deze hit nog groter.
0: Ja, maar ja, het was helemaal in de discotijd natuurlijk. Iedereen ging helemaal los op de dansvloer, wat dat betreft. Goed, het was vorige week, althans in 1976, het alarmschijf van Radio Veronica. En wij hadden dat uurtje popinformatieshow van 7 tot 8 op Hilversum 3.
2: Op vrijdagavond.
0: Ja. Maar dat gaat binnenkort aflopen, over 2-3 weken. Want toen besloot de Tros om met de top 40 te stoppen. Dus Veronica stond toen alleen voor. En toen, toen had je eventjes geen popinformatieshow meer. Ik maak ook voor 192 Radio op zondagmiddag altijd de ABTT 1976. En doen we een flink gedeelte van die popinformatieshow. Maar ja, om dan de top 20 te draaien, denk ik, het is goed, weet je wel.
2: Ja.
0: Maar de Dik voor Mekaar show was ook weer begonnen. Maar weliswaar met herhalingen. En die zouden in januari 1977 beginnen met nieuwe programma's. Dus een paar leuke herhalingen, fragmenten, is nooit weg natuurlijk. Want om de top 20 te herhalen, dan denk ik van ja, alweer later. Maar voorlopig is er nog de popinformatieshow. En we hebben een aparte nummer 1 hit.
2: Ja, dan moet je wel even wat vertellen.
0: Ja, ik heb hem... het origineel vond ik al mooi. Dat was Italiaans. Finici Amore, of de verloren liefde, van waarom nou jij? En dat lukte niet. En ineens via Amerika kwam de Engelse versie van... toen heette hij Richard Cocciante, terwijl hij eigenlijk natuurlijk Riccardo Cocciante heet. Die begon in Amerika en die single kregen wij. Hij heeft hem ook in Frans gemaakt, want hij is Italiaans-Frans.
2: Ja.
0: En toen begon hij te lopen en ik vond het zo mooi. Nou, Lex vond het nog even niks. Maar achteraf, waarom vond ik dat zo'n verschrikkelijke mooie plaat? Daar ben ik pas 2-3 jaar later achtergekomen. Het was het arrangement van Ennio Morricone.
2: Ja, de beroemde Ennio.
0: Ja, en toen viel het kwartje. Ik denk, oh, vandaar. Maar voor deze speciale uitzending heb ik een aparte versie gemaakt. We horen Richard, we horen Marco en we hoorden Riccardo.
2: De 3-in-1 mensen.
0: Ja.
2: De ABTT nummer 1, 1976.
0: En een stukje van nummer 2. Dat is eigenlijk weer iets meer compleet.
3: Nog langer 6.25 minuut voor 8. Tijd voor Adbalen.
0: Luister maar.
3: Adbalen heeft aan het begin van dit programma een sigaar gekregen van de heer Van Kooten, maar die kan hij niet aanhouden. Drie keer aangestoken, dat wil gewoon.
4: Het lukt me niet.
3: Laten we gauw platen gaan draaien, want dat is tenslotte de bedoeling van jouw top 3. Op de derde plaats de nieuwe LP van Rick Wakeman. Maar jij heeft die vergeten.
4: Komt van 1.
3: Oh, die komt van 1.
4: Nee, oh, sorry.
3: Vorige week hadden we nummer 1 in je matches.
4: Ik zweer het.
3: Deze Go For Broke heet die. De langspeelplaat. En daarvan draaien we een klein stukje van het nummer Groovin.

0: kan wel hoor. Maar er is ruzie of er nou al dan niet standen zijn. Nou, vandaag zijn er in ieder geval standen. Vorige week was er niks. We hadden alleen een nummer 1. Mooi dit hoor, ja, echt waar. Wie is dat? Nummer 3 was dus de nieuwe LP van Rick Wakeman. Dit op nummer 2, Ian Matthews, de LP Go For Broke. En daarvan draaiden we gedeelte van het nummer Groove in. En Ad Bouwman heeft een nieuwe nummer 1 hit. Dat komt nieuw uit Amerika. Van zeker meneer Richard. Ja, ik weet geen eens hoe je het uitspreekt. Weet jij dat? Doe jij het, weet ik. Cocciante. Cocciante kan ook wel. Dat ligt eraan, hè, waar hij geboren is.
1: Kok en dan Chianti.
0: Ja, Cocciante. Ik vind het een wat nerveuze plaat, maar het is toch wel mooi. Ja, zo heet hij. Mijn love is gone. Just like my love is gone away. Without the

0: kwam. Want origineel is het 74.
1: Tja, en ik moet zeggen, als je ze zo leuk in de medley hebt geknipt en geplakt. Het origineel komt bij mij, raakt mij dan toch het meest. Want ik vind dat Engels, die Amerikaanse versie slaat helemaal nergens op.
0: En Marco is geknutseld, maar daar ben ik uren mee bezig. Maar ik krijg het niet van elkaar. Want je moet niet vergeten, ik heb die stem losgehaald van Marco en dan geprobeerd in de originele orkestband. Maar ja, dat blijft gepiel. En dat klopt ook niet, maar ik denk, nou, een stukje. Hè? Het zijn me vergeven.
1: Het gaat om het idee. Het kost me uren.
0: En ik heb het op een gegeven moment naast me neergelegd. Ik denk, oh, dat heb ik nog ergens liggen. Die idiote toestand dat ik Marco dat op die originele korte. Ik denk, dat stukje, dat gaat nog.
1: Ja. Een zeer bijzondere nummer 1 in 1976. En wat je toen nog niet wist, dat het toch een plaat was die zeker in de Nederlandse muziek een redelijke impact zou hebben. Want moet niet onderschatten, die vertaling en de versie van Marco Borsato was wel een hit, hoor.
0: Ja.
1: Weet je ook.
0: Ja. Ik heb op een gegeven moment ook het koortje losgehaald. Ik denk, die moet ik er ook nog keer in plakken. Maar het is leuker een keer als we de originele orkestband hebben bij een of andere festiviteit die we ongetwijfeld nog een keer krijgen, dat Marco het gewoon een keer komt inzingen.
1: Dat komt niet in. Ja,
0: dan hoef ik, niet 2 weken te knippen.
1: Nee, dat
0: want die man die zingt dat is en hij is een fan van die muziek, dat weet ik zeker. Dus die zingt dat in één keer, hoppa, perfect in.
1: Ja, ik denk dat een goed idee is. Als we dan toch in Nederlandse muziek zitten, laten we doorgaan. Niet Nederlandstalig, maar wel uit Nederland. De vrolijke band Friday. En hadden we het vorige uur Summer Wine. Hun zijn van de Summer Rain. Daar heb ik dan weer minder mee.
0: Oh ja.

0: zit erin.
1: Een
0: leuke plaat van Friday. Summer Rain. Het is een beetje Coldplay. Het is een beetje zombie.
1: Het had ook een tip kunnen zijn, maar ik denk oudjes doen het beste. Stones en zo kan je niet omheen. Toch?
0: Nee, inderdaad. Nee, dit is een jonge hond. Die komen er wel.
1: Ruzie met Jules geleden.
0: Dat doen we niet willen.
1: Ik niet riskeren.
0: Volgende week zijn wij er weer met een nieuwe AMB TTT. Er waren heel veel T's, hè?
1: En, kan er net bij.
0: Billy Preston en Outer Space. We gaan even
1: tot
0: lekker spacen. Hey, tot ziens! Ja.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Kom, het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In West-Maas en Waal kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

uw presentator Joep Gersjes wens u heel veel plezier bij dit programma. Gedichten kunnen gestuurd worden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Ik herhaal flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alvast bedankt.

Een gedicht van Nico voor Angelique. Titel Zoen. Ik kan er niets aan doen, wacht op die ene lekkere zoen. Druk zacht een kus op je zoele lip,

Een gedicht van Ricardo voor Annabel. De titel: Vakantieliefde en een gebroken hart. Ik heb iemand op vakantie leren kennen. Voor mij was het helemaal niet wennen. Ik wilde heel de tijd bij hem zijn. En even voelde ik echte liefde en geen pijn. En ja hoor, het moment was daar. De vakantie was voorbij en we moesten uit elkaar. Bekering hadden we toen niet. Dat deed wel veel verdriet. Iedereen zei dat je ook van mij hield. Ik weet echt niet wat jou had bezield. Na de vakantie op de camping zag je me niet meer staan. Je liet me als een wezen gewoon staan. Helemaal alleen in de kou. Lieve, je weet niet hoeveel ik nog van je hou. Onze verkering zal wel nooit meer komen. Daar zal ik maar gewoon verder over moeten dromen. Het was echt niets te min, maar jij hebt nu een vriendin. Je deed de relatie altijd tijd en heel stom. Je deed de laatste tijd heel dom. Het enige wat ik toen voelde was een grote vonk in mijn hart van de pijn. Nu kunnen we vrienden zijn. Dat idee alleen al maakt me wel weer blij. Het zal nooit zo zijn als in mijn dromen. Maar volgende zomer zal onze vriendschap hopelijk nog terugkomen. En wat ik je nog zeggen wou: lieve, ik hou nog steeds van jou.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op
1: 06-44-43-7799. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Rivierenland Radio Headlines.
12: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. En een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio.
14: Rivierenland Radio.
15: In Reuzeldemierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Een gedicht van Ad voor Pieternel. Kijk, vooral niet achterom, is de titel van het gedicht. Kijk vooral niet achterom. Kijk niet naar wat gebeurd is. Verbazing slaat toe alom. Al denk ik alleen maar aan hoe ik haar mis. Maar nu is het allemaal over en alles is voorbij. Het enige waar ik aan kan denken is waarom je weg bent gegaan van mij. Hopelijk ben je gelukkig, waar je ook zou zijn. Ik wil je gewoon weer terug en verlost zijn van die pijn. Maar net als ik me dit bedenk, weet ik dat het een droom is. Kijk vooral niet achterom en vergeet dat dit...

Een gedicht van Richard voor Marleen. Titel: Een mooie septemberdag. Het is een mooie zonnige septemberdag. Wondermooi weer. Mensen genieten op het balkon of in de tuin. Van het zonnetje, dan word je ook nog zo bruin. Straks maar een wandeling maken, zonder om binnen te zijn. Neem de hond mee, een uurtje lang. Dat kan niet zo langer. Ze rekte hard aan de riem. Wordt daar zelf ook moe van. En toch wil ik het met dit weer wel wagen. Ga dan ophouden met klagen. Wat een mooie septemberdag. De lucht is blauw. De zon die schijnt. Deze dagen mogen van mij blijven. Dan kan ik er voor altijd over schrijven.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: In Meijerijstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Hartelijk welkom bij Sterrenwacht tot middernacht. Eerste gedicht is van Merel voor Tony. Het heet In spiegelbeeld geschreven. In spiegelbeeld geschreven stonden haar woorden op het blad. Dat zij neergelegen vond haar grootste schat. Ze schreef boeken en gedichten over verdriet en pijn. Je zag vaak de gezichten dwalend in de maneschijn. In de donkere dagen voor het winter werd, kon je ze horen spreken, klaar met het gevecht. Dan stonden de zinnen weer goed en leesbaar op het blad. Kon het lezen beginnen van haar allergrootste schat.

0: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
0: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Miss Montreal met schuilen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met bus